0: zijn aan dit geweld.
1: Four two zero four five seven two five one.